0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Bakkers, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens hun 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jens Overing met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. We moeten daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Roland's Weer Online.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer: in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode-loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijm volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en

0: zee een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
2: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
4: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
2: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 4:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Hij doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Roland's Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Konden zij hun eerste plaat maken alweer lang geleden. Dat was Supertramp met de Lassical Song. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Goedemorgen op deze woensdag 9 september 2026. Het is de 252e dag van het jaar. En hierna volgen nog 113 dagen tot het eind van het jaar. Wat gaan we doen vanmorgen nog eens meer radio? Nou, de bekende ingrediënten, hè. Want Ruud Kroes is er niet, dus Ton van Dranen zit in. En je doet dan, komt bij plaat. We hebben nummer 1 voor je, 2 stuks. We kijken naar vandaag in de muziek. We hebben voetbal, welke wedstrijden gaan gespeeld worden dit weekend in de Keukenkampioen Divisie. Ik heb 2 tracks van de nummer 1 album. En ik heb de jaren van vandaag voor je. En ook heel veel goede andere muziek, hoor. Zoals deze van Shakira en Burna Boy.

0: Een remix gemaakt na de dood van Michael Jackson. Love Never Felt So Good. Samen met, inderdaad, Justin Timberlake.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Wat wil je horen straks na het NOS-journaal van 8:30? Na onze eerste plaat, als tweede plaat altijd, de ontbijtplaat. Wat gaat het worden? Je mag het zelf insturen hoor. Naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Wat zal het worden? Jij mag het zeggen hoor. Hier is Queen en You're My Best Friend.

0: Schrijf in 1956 bij Elvis Presley met de Blue Suede Shoes. Eigenlijk een nummer van Carl Perkins die er al eerder een hit mee had. Maar Elvis nam het opnieuw op en het werd opnieuw een hele groot hit in Amerika. Dus de Blue Suede Shoes. En van 1956 gaan we naar 2023. De top 40 van 9 september 2023. 4 weken lang bovenaan Dua Lipa met Dance the Night.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar het stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan, sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ik kan helemaal niet dansen, dat was Genesis.
1: Meer radio, ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat is aangevraagd door Marco. En hij houdt van de lekkere oude muziek uit begin jaren 90. Zoals deze van te zien. Iedereen is van de wereld. Twee lauwe zijn konuiten.

0: Coming Home Baby, dat was niemand minder dan Michael Bublé samen met Boys to Men. En Michael Bublé is toevallig jarig vandaag. Hij is 51 jaar geworden.
1: Vandaag in de muziek.
0: Nou, we gaan het over andere dingen hebben hoor, namelijk over Boudewijn de Groot. Die trouwt op 9 september 1964 met Anneke Versteeg. En een paar maanden later, op 27 september 1964, toen werd hun zoon Marcel geboren. En in de zomer van 1964 werd Boudewijn de Groot ontdekt door Ed Lauterslager, de nieuwslezer. Toen maakte hij ook zijn eerste plaat. Hier is Boudewijn, het strand.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met dan naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud ligt verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat.

De B-52's met Love Shack. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van deze Ochtendsmeer Radio. Op deze 9e september 2026. De laatste voor dit uur is een groep uit Nieuw-Zeeland. Crowded House, dit is Weather With You. Spreek je zo weer, hè, na het NOS Journaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zal een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Uit 1979 alweer, dat was Blondie met Rapture.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Goedemorgen en welkom terug hier bij de ochtend van meer radio op 9 september 2026. Het is de 252e dag van het jaar. En nog 113 dagen en dan is het aan het eind van het jaar. Wat gaan we doen in dit uur? Ik heb straks om kwart over voetballen. En we gaan ook twee tracks draaien van een nummer 1 album uit een bepaald land. En ik heb ook, ja zeker wel, de jarige van vandaag. En dit is Roxy Dekker met Superstar. En volgend jaar staat zij in de Amsterdam Arena.

0: In nog meer radio. Pink met So What.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er is een inhaalwedstrijd vanavond om 6:45 in de Eredivisie. FC Twente speelt dan tegen Telstar. Dan hebben we de keukenkampioendivisie. Vrijdagavond om 8:00. MVV Maastricht, Almere City. NAC Breda, Jong FC Utrecht. FC Emmen, De Graafschap. Heracles Almelo, die speelt tegen Jong AZ. VVV Venlo, Top Os. FC Eindhoven, FC Dordrecht. Helmersport, Jong PSV. En Jong Ajax tegen RKC Waalwijk. Zaterdag om 16:30. Dan hebben we Rode JC tegen Vitesse. En zondag om 16:45. Dan hebben we FC Volendam tegen FC Den Bosch. En maandagavond zijn er ook nog twee wedstrijden. Namelijk Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax. En Jong PSV treedt aan tegen Jong AZ.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

0: Radio Haarlemmermeer.
1: In de zomer.
2: In de zomer.
0: Echte afwisseling.
3: Meer radio.
0: Bij Meer Radio.
4: Meer radio. Meer radio.
1: Meer zomer.
0: De hele zomer. Hoor je ons overal in Haarlemmermeer. Met meer nieuws.
4: Meer zomerradio.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear.
1: Dit is Jan Smit op Meer Radio.
0: Inderdaad, Jan Smit nog even vlak voor het nieuws van 9:30. Hij staat namelijk nummer 1 in de Nederlandse top 40 op 9 september 2006. 5 weken lang staat hij nummer 1 met Als de Morgen is Gekomen.
2: De ochtend van Meer Radio, nummer 1.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio.
5: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

Wings, de groep van Paul McCartney, hier met Band on the Run uit 1973. We gaan naar de Amerikaanse albumlijst van 9 september 1989. Het album Hanging Tough van de New Kids on the Block komt nummer 1. 2 weken lang bovenaan.

You Got It door de New Kids on the Block. Van het album Hanging Top, dus 2 weken lang nummer 1 in Amerika. Op 9 september 1989. Het is de titelsong van dat album. Dit is Hanging Top, de New Kids on the Block. Op meer radio.

0: En als je van Bruno Mars was dat, Locked Out of Heaven.
1: De jarigen van vandaag.
0: En kijk je op de verjaarskalender. Hugh Grant, de Engelse acteur, vandaag 66 jaar geworden. Ik zei het al eerder, Michael Bublé vandaag 51 jaar geworden. En Lauren Daigle uit Amerika, 35 jaar geworden.

You Say, Lauren Daigle in 2018. En tot zover deze ochtend meer radio. Straks na 10 uur hebben wij tussen de bedrijven tot 4 uur. 4 uur onderweg met Gerben Kessen. En dan hebben we ook om 6 uur heerlijke muziek. En 7 uur, dan zijn er weer de jongens en de meiden van natuurlijk Club To Date. Dat was voor vandaag.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 4:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Hij doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Hoofddorpen wint 102.000 euro in de postcode loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorpen thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanovic stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan denk ik aan jou. Vlieg maar dan denk ik aan jou. Ja.

0: geef je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisarts vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker en opnieuw auto te water in Krukius. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie, waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huisartsenzorg is nu nog overwegend toegankelijk, maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken. De Rekenkamer pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars over ruimte voor gezondheidscentra bij nieuwbouw. Ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te vestigen. Daarnaast moeten inwoners van kleinere kernen beter worden geholpen, omdat zij soms ver moeten reizen voor huisartsenzorg. De gemeenteraad stemt op 17 september over het rapport. Bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum het water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Op het moment van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde al een andere personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het

Du hast mich. Du hast mich.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Slang aangetroffen in Voortuin in Zwanenburg en heropening Albert Heijn in Tolenburg-Hoofddorp. Het zal je maar gebeuren. In je voortuin kom je ineens een slang tegen. Het overkwam onlangs een bewoner uit Zwanenburg. Tussen de struiken lag een korenslang, een niet-giftige soort die van nature in Amerika en niet in Nederland voorkomt. Aanvankelijk dacht men dat het dier nep was of misschien dood. Toen de slang werd aangeraakt, bleek hij echter springlevend. De dierenambulance werd gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald en naar een opvang gebracht. Vermoedelijk is de slang ontsnapt uit een terrarium. Korenslangen worden vaak als huisdier gehouden en staan bekend om hun rustige karakter. Toch kunnen ze bijten als ze zich bedreigd voelen. Dat gebeurde ook tijdens de vangactie. Een medewerker van de dierenambulance moest zich daarvoor laten behandelen in het ziekenhuis. Winkelend publiek kan sinds dinsdag 8 september weer terecht bij de vernieuwde Albert Heijn in Tolenburg. De supermarkt onderging in 12 dagen een flinke metamorfose. Een aantal klanten gaven aan dat ze de winkel ruimer en overzichtelijker vinden. De afdeling met groente, fruit, brood en andere verse waren kreeg een nieuwe plek en werd fors uitgebreid. Bij de scanpunten is het eveneens iets veranderd. Afrekenen met papiergeld en munten behoort daar nu ook tot de mogelijkheden. Nieuw bij binnenkomst is een koffie- en theepunt waar bezoekers een drankje voor onderweg kunnen halen. Op 11 en 12 september staan er verschillende festiviteiten gepland rondom de heropening. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: not hear me?
1: Britney, bitch.
2: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Stuk dijk bij Vijfhuizen wordt fietsstraat en SCPB 22 klaar voor de toekomst. De ringdijk in Vijfhuizen wordt momenteel ingericht als fietsstraat, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Het traject loopt van het liniepad tot de bebouwde komgrens bij de IJzerinkweg. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo verdwijnen de wegversmallingen die vooral voor fietsers voor problemen zorgden. Ook krijgen weggebruikers vanuit de Klucht en de IJzerinkweg voortaan geen voorrang meer op het verkeer op de dijk. Dorpsvereniging Vijfhuizen pleit jarenlang voor de aanpak. Volgens voormalig secretaris Ton Overgaag werd de gemeente naar schatting 20 jaar aangesproken op de uitvoering. Hij noemt de fietsstraat een flinke vooruitgang. De auto is er te gast. Daarnaast wordt de bebouwde komgrens 175 meter noordwaarts geplaatst. SCPB 22 heeft met de Veldpost een modern sportcomplex voor de toekomst. Vrijdag 11 september wordt de accommodatie officieel geopend. Het terrein beschikt over 4 kunstgrasvelden, 2 natuurgrasvelden, een honkbal- en softbalveld en een modern clubgebouw met 20 kleedkamers. De kantine op de bovenverdieping biedt een mooi uitzicht over de velden, terwijl langs het hoofdveld een ruime tribune staat. Het complex is inmiddels al volop in gebruik. De jeugd trainde er vanaf 17 augustus en een week later opende ook de kantine. Toch zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Bestrating, opslagruimtes en enkele laatste details worden de komende tijd afgerond. Aankomend voorzitter Werner Leermakers spreekt van een prachtig resultaat. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Onderweg.
4: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: Marco Schuitmakers met de Engelbewaarder.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, goedemiddag. Tot 6 uur inderdaad onderweg. En je moet het weer met mij doen, Gerben Kessen. Ik ga je voorzien van de allerlekkerste muziek. Niet helemaal gelukt nog tot nu toe. Nee, dat is een grapje. Dat is helemaal persoonlijk, natuurlijk. De allernieuwste headlines, de nieuwste nieuwsberichten uit de Haarlemmermeer. Wat dacht je bijvoorbeeld dat je weer terecht kan bij Albert Heijn in Tolenburg? Nou, niet allemaal nu wegrennen. Albert Heijn is ook na 6 uur nog open. Dus eerst even luisteren naar 2 uur lang onderweg. Misschien ben je inderdaad letterlijk onderweg en zit je in de auto. Dat zou maar zo heel goed kunnen, want er rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Ja, waardoor je al snel aangewezen bent op de auto. Of misschien de fiets, dat is natuurlijk nog sportiever. Of dat is sportiever. En de auto die kan beter stil blijven staan. Maar goed, we gaan lekkere muziek draaien deze komende 2 uur. En ik heb heel veel nieuwtjes voor je uit de Haarlemmermeer. Dat zei ik al eerder, maar misschien had je dat nog even gemist. Fleetwood Mac. Ja, wie kent ze niet? Ze zijn everywhere. En heel toevallig heet zo de plaat ook. Everywhere.

0: Fleetwood Mac met Everywhere.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, het winkelend publiek kan sinds dinsdag 8 september... weer terecht bij de vernieuwde Albert Heijn in Tolenburg. De supermarkt onderging in 12 dagen een flinke metamorfose. Een aantal klanten gaven aan dat ze de winkel ruimer en overzichtelijker vinden. De afdeling met groente, fruit, brood en andere verswaren kreeg een nieuwe plek en werd fors uitgebreid. Bij de scanpunten is eveneens iets veranderd. Afrekenen met papiergeld en munten behoort daar nu tot de mogelijkheden. Nieuw bij binnenkomst is een koffie- en theepunt waar bezoekers een drankje voor onderweg kunnen halen. Op 11 en 12 september staan er verschillende festiviteiten gepland rondom de heropening. Jawel. Als je daar je boodschappen doet, dan heb je daar dus nu een hele nieuwe winkel eigenlijk. Je moet je alleen waarschijnlijk weer te pletten zoeken waar ook alweer alles ligt. Maar wellicht ben je daar zo bekend dat dat het probleem niet is. Oh, wat een prachtig nummer toch. L. Stewart. Uit 1967. En het staat op het gelijknamige album The Year of the Cat. En als je denkt van, hey, er zit ook iets van Alan Parsons in. Dat klopt. De producer is Alan Parsons. En die is natuurlijk bekend van de Alan Parsons Project. Nou, wat een toeval. Nogmaals, The Year of the Cat, L. Stewart dus.

The Killers en Human. Ja, goedemiddag. Je luistert nog steeds naar het programma Onderweg. Het is ondertussen 16:22, oftewel 16:58. Mogelijk zit je vandaag wel in de auto. Want het is weer zover. Er wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Ja, dat is vooral voor mensen die van A naar B moeten met het openbaar vervoer. Met de trein, de bus, noem het maar op. Een hele vervelende zaak. Maar goed, je kan ondertussen gewoon lekker luisteren naar heerlijke muziek. En dat doe je hier bij Meer Radio op de 105.5 en de 106.6 FM. En wij gaan verder met A Killing in the Name van Rage Against the Machine. Nummer uit 1992, overigens. En het gaat over machtsmisbruik, racisme en politiegeweld. Ja, dat wist ik vooraf ook niet, totdat ik wat informatie over dit nummer ging opzoeken. Het nummer werd later enorm bekend in 2009. Dan was het namelijk de Britse kerstnummer nummer 1 zelfs. Ja, in 2009 dus.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisarts vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker en opnieuw auto te water in Krukius. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huisartsenzorg is nu nog overwegend toegankelijk, maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken. De Rekenkamer pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars over ruimte voor gezondheidscentra bij nieuwbouw. Ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te vestigen. Daarnaast moeten inwoners van kleinere kernen beter worden geholpen, omdat zij soms ver moeten reizen voor huisartsenzorg. De gemeenteraad stemt op 17 september over het rapport. Bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum het water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Op het moment van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde al een andere personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Woensdag.
5: Gerben Kessen.

Ja, ik weet niet of jij toevallig een hond hebt. Maar dan had je er echt uitgemoeten vandaag. En dan had je echt die umbrella nodig, die paraplu. Ik had hem zeker bij me, in ieder geval, toen ik vanmiddag met mijn hond Casper ging lopen. Maar ik had hem niet nodig, dus ik had hem wel bij me. Maar ik bleek net een klein stukje droog te hebben gevonden. En tegenwoordig heb je natuurlijk het genot van alle apps die aangeven of het snel gaat regenen of niet. Nou, die gaf inderdaad aan, die bekende app. Of het ging regenen, ja dan te nee. Maar ja, voor de zekerheid dacht ik neem toch die paraplu mee. Nou, die moest ik dus de hele weg voor niks mee tillen. Maar goed, zo zwaar was dat ook weer niet. En de hond deze behoefte. En nou ja, daarmee was het toch weer een hele geslaagde middag. Ja, kan je het voelen? En dan weet ik niet of het over de regen gaat. Maar dit zijn wel in ieder geval de Jacksons die dat nummer ten gehoor brengen. Maar de tijd 16:36 in Hoofddorp en ver daarbuiten, neem ik aan.

0: Dat was Barry White. Heeft iemand toch een mooie donkere stem? You're the first, the last and my everything.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik heb een...

nieuwsbericht over de SCPB-22. Wie kent ze niet? Nee, zeker. Als je uit Bad Hoeverdorp komt, dan ken je die zeker. En die heeft met de Veldpost een modern sportcomplex voor de toekomst. Vrijdag 11 september, aanstaande vrijdag dus, wordt de accommodatie officieel geopend. Het terrein beschikt over 4 kunstgrasvelden, 2 natuurgrasvelden, een honkbal- en softbalveld en een modern clubgebouw met maar liefst 20 kleedkamers. De kantine op de bovenverdieping biedt een mooi uitzicht over de velden, terwijl langs de hoofdveld een ruime tribune staat. Het complex is inmiddels al volop in gebruik. De jeugd trainde er vanaf 17 augustus en een week later opende ook de kantine. Toch zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Bestrating, opslagruimtes en enkele laatste details worden de komende tijd afgerond. Aankomend voorzitter Werner Leermakers spreekt van een prachtig resultaat. Nou, dat is toch zeker fantastisch als je daar een sport beoefent. En je hebt een modern sportcomplex tot je beschikking. Lijkt mij heel mooi. Ik woon wat verder in Hoofddorp, daar heb je ook een sportcomplex. Die bestaat al wel wat langer. Dus hartstikke fijn. Ook fijn is deze plaat van de Bee Gees. Hele bekende plaat uiteraard. Night Fever.

is jouw leven ook te huur? Ik weet het niet. Maar die van Dido wel in ieder geval. Life for Rent van Dido, nogmaals, hoorde je hem. Ja, het is een beetje lastig natuurlijk. Het is een metafoor voor iemand die moeite heeft zich ergens volledig aan over te geven. En daar heeft Dido dus dit nummer over geschreven. Op het gelijknamige album trouwens was een grote hit in Europa. En het nummer gaat niet echt over niet echt kunnen wortelen of je ergens kunnen binden. Ja, een beetje ingewikkelde de titel als ik het zelf zeg, maar eigenlijk wel heel mooi als je erover nadenkt. Als je zo'n liedje gewoon voorbij hoort komen, dan denk je, nou, het zal wel, ik zing mee met de tekst. Maar als je er dan echt even in verdiept wat het eigenlijk betekent. En dat was al uitgebracht in 2003 overigens. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi. Och jee, ik had het net al over de regen. Hier zijn de Radicals. It's a raining man, halleluja. Ik weet niet, ik kan niet echt naar buiten kijken. Ga even naar buiten kijken, dan kan ik het je vertellen.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ik ben van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
5: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: Coldplay. Die zongen over hun problemen, over trouble.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, welkom alweer bij het 2e uur van Onderweg. De tijd gaat ook zo snel. Ik heb overigens voor degene die het einde van vorig uur luisterde even naar buiten gekeken. En het regent hier niet. Dus het nieuws die zegt alleen maar dat er veel buien worden verwacht. Nou, gelukkig niet op dit uur. Op dit uur is het vooral zonnig. Jawel. Ik ga je dit komende uur... Ik ben al een uurtje bezig. Ga ik je lekker vermaken met nieuws. Zoals een slang in de voortuin. Een echte slang heb ik het dan over, hè? Niet je tuinslang. Ja, ik moet er niet aan denken. Ik hou er niet van. Maar goed, misschien dat jij zegt, oh leuk, een slang in mijn tuin. Nou, hoef je daarvoor niet naar de dierentuin in ieder geval. Waar je wel af en toe eens naartoe kan gaan, is naar Caprera in Bloemendaal. Dat is een van mijn meest favoriete theaters. Ik zou er misschien aan toe moeten voegen, openluchttheater. Het is een openluchttheater. En daar trad deze man op, die ik nu voor je ga draaien. En als ik op de knop druk, dan denk je, oh, die ken ik. Frank Boeien dus. Ja, ik vond eigenlijk heel persoonlijk, maar misschien moet ik dat niet zeggen, ik krijg allemaal boze telefoontjes, dat hij zijn beste tijd een beetje gehad had. Maar goed, misschien was hij gewoon ziek, zwak of misselijk. Kan gebeuren. Hij zong daar ook zeker over Kronenburg Park.

0: The Rolling Stones. Met Wild Horses.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik gaf het net al even kort aan. Je zou maar een slang in je voortuin tegenkomen. Het overkwam onlangs een bewoner uit Zwanenburg. Tussen de struiken lag een korenslang. Een niet-giftige soort die van nature in Amerika en dus niet in Nederland voorkomt. Aanvankelijk dacht men dat het dier nep was of misschien zelfs dood. Toen de slang werd aangeraakt, bleek hij echter springlevend. De dierenambulance werd gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald en naar een opvang gebracht. Korenslangen worden vaak als huisdier gehouden en staan bekend om hun rustige karakter. Toch kunnen ze bijten en zich, als ze zich bedreigd voelen. Dat gebeurde ook tijdens de vangactie. Een medewerker van de dierenambulance moest zich daarvoor laten behandelen in het ziekenhuis. Nou, dat lijkt me toch niet het allerbeste scenario wat je je kan wensen. Maar goed, zolang de slang inderdaad niet giftig is zoals deze korenslang, is het heel vervelend dat je gebeten bent, maar is het in ieder geval niet doodsbedreigend. Ja. Goed, als ik hier naar rechts kijk, dan zie ik een klein beetje het zonnetje doorkomen. Dat is natuurlijk lekker op dit tijdstip. Zeker als je door de openbaar vervoerstaking tot de auto bent aangewezen. Misschien rij je elke dag auto en vind je dat helemaal niet erg. Maar het zonnetje, dat is toch wel het allerlekkerste. En ik draaide net het afgelopen half uur zo'n beetje wat regenachtige platen. Zoals van de Weather Girls. Toen dacht ik, ja, ik moet toch ook even wat zonnige platen draaien. Zoals deze van mijn held Armin van Buuren. En die heeft het over sunny days. Nou, de meeste sunny days hebben we al achter de rug, denk ik. Maar het kan geen kwaad om deze plaat te draaien. Armin van Buuren.

Legendarisch blijven die nummers van Queen, toch? Ja, ik moet elke keer denken dat dit ongeveer, nou niet speciaal dit, maar het eerste optreden waar ik ooit in mijn leven naartoe ben geweest is van Queen, was van Queen, helaas. Zoals je weet, de leadzanger Freddie Mercury is niet meer onder ons, maar het was in de Groenhoortshallen in Leiden. Ja, ik was nog maar een mannetje van 16, maar ik vergeet het echt mijn leven niet meer. De laatste plaat voor het half uur nieuws is Stay, de Kid Leroy featuring Justin Bieber.

0: Voor deze plaat geldt, als je die niet kent, schaam je. Piano Man, Billy Joel.
1: Onderweg, politieberichten.
0: Ja, we hebben ook politieberichten voor de sensatiezoekers onder ons. Nou nee, dat valt wel mee. Het is heel vervelend dat het gebeurt. Bij de Krukjesplein in Krukjes is vanmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum met water in. Volgens de politie was er een probleem met de handrem. Op het probleem van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde ook al een ander personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte gelukkig niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. Ja, wat moet je er dan aan doen? Groot hek neerzetten waar je auto niet in het water kan raken. Maar goed, het is al vervelend genoeg. Het lijkt me dat als je terugkomt en je ziet je autokopje ondergaan, dat je er ook niet uitermate vrolijk van wordt, toch? En dan denk je, nothing else matters. Alleen mijn ene auto, die geldt. Metallica hoor je hier bij Meer Radio. Tot 18:00, oftewel 18:00, hoor je het programma Onderweg. En ik ben de gelukkige die je daar doorheen mag praten.

Nothing Else Matters van Metallica. Nou, we hebben het, als je een beetje de uitzending gevolgd hebt, over regen gehad, over zonneschijn. Maar ja, eigenlijk is het gewoon een mooie dag. En dat vond Bluff ook, ja, alweer een tijdje geleden dat ze dat vonden. Even kijken, waar had ik het staan? In 2002 vonden ze dat, toen kwam deze plaat uit. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk, hè, dat ze dat toen al een mooie dag vonden. Want in 2001, heel algemeen bekend, is de drummer van Bluff overleden. Chris heette die, Chris Geute. Ja, heel triest verhaal. En dit nummer is geschreven, zoals de meeste nummers van Bluff, door Peter Slager. De bassist, trouwens, van Bluff. Dus niet Pascal Jacobs, dat is de zanger. En Peter Slager, de bassist. Prachtig.

0: Jalalala, Yesterday Once More van de Carpenters.
1: Onderweg, actualiteiten van vandaag.
0: Ja, mocht je in Vijfhuizen wonen, dan is dit misschien wel interessant om te horen. De ringdijk in Vijfhuizen wordt momenteel ingericht als fietsstraat, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Het traject loopt van het liniepad tot de bebouwde komgrens bij de IJsingerweg. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo verdwijnen de wegversmallingen die voorheen vooral voor fietsers voor problemen zorgden. Ook krijgen weggebruikers vanuit de Klucht en de IJsingerweg voortaan geen voorrang meer op het verkeer op de dijk. Dorpsvereniging Vijfhuizen pleit al lang voor de aanpak. Volgens voormalig secretaris Ton Overgaag wordt de gemeente naar schatting 20 keer per jaar aangesproken op de uitvoering. Hij noemt de fietsstraat een flinke vooruitgang. De auto is er te gast. Daarnaast wordt de bebouwde komgrens 175 meter noordwaarts verplaatst. Ja, nou, dat is dus heel fijn. Als je een fietser bent en je woont in Vijfhuizen, dan is dit ongetwijfeld heel goed nieuws voor je. Maak de tijd 7:07. En we hebben nog tijd voor deze plaat van Survivor. Je kent hem ongetwijfeld. The Eye of the Tiger. Nog heel eventjes tot 6:00 is dit meer radio in het programma Onderweg. We gaan bijna afsluiten. Maar niet voordat we deze plaat ten gehoor hebben gebracht.

Het oog van de tijger, de eye of the tiger van Survivor. Ja, dat is alweer het één na laatste nummer wat ik voor je kan draaien deze dag. Het is namelijk 6:03. Dat betekent zelfs dat ik een beetje moet opschieten. Nou, dat doen we dan maar ook. Want Ilse de Lange is nog steeds aan het huilen. In haar vertrouwde Almelo, waar ze in ieder geval vandaan komt. I still cry. Ik wens je een hele goede avond en graag tot de volgende keer.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Non-stop muziek.

van mijn moeder. Die hoog, in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan subsidie om Europese landen minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland worden niet gebruikt. Uit de pot van 300 miljard euro is slechts 55 miljard uitgegeven. De meeste landen hebben geen aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Staatshoofden en zo'n 160.000 Noren waren aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kregen minutenlang applaus. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Ze komen onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. Het weer, vanavond minder buien, morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 20.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
5: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
4: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
6: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
4: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: the Shadows.
1: Club Today op Meer Radio.
0: Je luistert weer naar een gloednieuwe Clubs Favorites, waar ik, Tessa, je opwarm voor straks 2 uur Club Today met Nick en Erben. Waar we je dan weer tot nadenken zetten over alles wat er is gebeurd in onze streek en daarbuiten. Maar tot die tijd verblijf ik je dan met heel veel muziek. Dat ga ik dit uurtje vooral doen. En zoals je van mij misschien gewend bent, zo niet aangenaam kennis te maken. Vooral veel meer gitaar. Wat dan, hoor ik je denken? Nou ja, straks hoor je de nieuwste Nothing But Thieves. Maar eerst Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

Dat is dus de nieuwste, hè? Ze komen ook naar Nederland deze maand nog. Ja, nu hoor ik je denken, ze staan toch volgend jaar pas in Nederland met uitverkochte zalen. Nou, 19 september maken ze even een pitstop in Utrecht in Tivoli. En als ik dan zeg pitstop, dan bedoel ik ook echt zo kort mogelijk. Want daarna gaan ze op diezelfde dag ook nog door naar Brussel en sluiten ze af in Londen. En dit is allemaal ter ere van hun nieuwe album, hè, dat uit gaat komen. Wil je daar nou ook bij zijn? Ja, de ticketlink die krijgt niet iedereen. Die ontvang je alleen dus als je hun nieuwe album Stray Dogs alvast pre-ordert op hun site. En dan heb je nu daar nog een kleine 20 uur de tijd voor.

hier op Meer Radio. Ja, en het is dan ook weer tijd voor de Van Haarlemmermeer naar Daar track. Ken je van die verhalen waarbij iemand iets vertelt en doet alsof het zijn eigen verhaal is? Maar eigenlijk heeft hij het van het zusje, van de hondenoppas, van de buurman, van de vader, van de groenteman? Ja, nou ja, dat is precies wat we hier gaan doen. Ik ga van een grote artiest helemaal terugzoeken naar hoe deze in contact kan staan tot Haarlemmermeer. En vandaag op het menu, niet de minste, Foo Fighters. Uit Foo Fighters pak ik gitarist Chris. Hij speelt sinds 1999 in de band nadat de vorige gitarist was vertrokken. En muziekmerk Fender heeft in 2024 samen met hem een deluxe gitaar uitgebracht, de Cleaver Telecaster. Hoewel Fender een Amerikaans bedrijf is, verkoopt het natuurlijk ook in Europa. En die signature gitaar van Chris moet ergens binnenkomen en tijdelijk opgeslagen worden als hij wordt verkocht. Sterker nog, Fender heeft geen eigen distributiecentra verspreid over Europa. Ze hebben alles gecentraliseerd in Nederland, in Moerdijk. En dat is dan de plek waar Paul Cornelis van Vlissingen in 1870 de spoorbrug over het Hollands Diep bouwde. Op dat moment was dat de langste brug van Europa. En van Vlissingen was een bezige bij. Hij was namelijk ook betrokken bij de Koninklijke Fabriek voor Stoom en andere werktuigen met Dudok van Heel. Dat bedrijf maakt namelijk onder andere balansen voor de stoomgemalen, krukjes en lijnden die werden gebruikt bij het droogleggen van, jawel, Haarlemmermeer. Oeh, zo, van Foo Fighters naar Haarlemmermeer. Zo heeft ieder zijn eigen verhaal, hè. En dat beseft Foo Fighters zich trouwens ook. Ze schreven daar een track over, Window.

0: En zo hoor je David Bowie met Lazarus. Na het half uur nieuws door de NOS.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
3: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
2: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
4: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
2: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Body Isn't Ready. Je luistert naar Club's Favorites. En ik beloof je ook altijd veel nieuwe muziek hier tijdens dit uur. En die belofte die ga ik bij deze eventjes inlossen. Ik heb namelijk de nieuwste The War on Drugs voor je meegenomen. En je hoort het misschien al aan mijn stem. Ik word er heel enthousiast van. We hebben er namelijk best wel een paar jaar op moeten wachten. Maar het is het ontzettend waard, kan ik je verklappen. Zoals we gewend zijn, duurt die in ieder geval niet kort. Al behoort deze plaat van 5 minuut 14 alsnog aan de minder lange liedjeskant van hun repertoire. Het klinkt fris en tegelijkertijd zo vertrouwd. En dat hoor je eigenlijk al bij de eerste klanken. En waar je dan nu misschien verwacht dat ik het al instart als een echte radio-dj die dan zo daar mooi vloeiend nog even wat overheen gaat vertellen, gun ik jou liever de volledige ervaring die ik ook heb gehad zonder een volgepraat intro. Dus ik hou mijn mond, zodat jij je mee kan laten slepen met The War on Drugs. Dit is Who's That?

Dracula. En daarvoor Blur, The Narcissist. Ik heb nog heel even tot de club begint, maar ik mag dan nog één opwarmertje voor jou kiezen. En nu het zo'n regenachtige dag was, merkte ik bij mij vandaag toch dat het een beetje inkikte dat het festivalseizoen toch echt over is. En mijn gedachten dwaalden daarom een beetje af naar Pinkpop van dit jaar. En mocht jij er nou niet zijn geweest, geen probleem, doe je ogen even dicht en ik neem je graag eventjes mee. Het is avond en je staat op de festivalweide waar de hele dag de zon op je heeft gebrand. Op het podium staat headliner 21 Pilots. Mensen naast je kijken naar de lucht die af en toe in de verte opeens oplicht door het onweer. En dan hoor je opeens deze tonen. Precies op dit moment waarin je je verbaast over deze cover, breekt de hemel open en begint het keihard te regenen. En hoe ver Nederland ook soms uit elkaar lijkt te liggen, gebeurt daar in Landgraaf iets moois. Niemand vlucht, armen worden om elkaar heen geslagen en iedereen gaat los.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
3: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
2: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
2: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: my soul.
1: Club to date. Erben, Nick en Tessa.
0: Een hele goede avond. Dit is weer de club voor woensdag 9 september. Jongens, hoe was jullie week?
2: Ja, prima.
0: Ja, prima.
2: Ja, prima op zich.
3: Nick, die moet het tegenwoordig namelijk met mij doen. Lieve luisteraar, als jullie denken, wat zit hier voor raar gezelschap? Hier zitten Erben, Nick en Tessa. En Nick en Tessa werken tegenwoordig samen op hetzelfde kantoor.
0: Oh, oké. Okay.
3: Als in, we zijn echt letterlijk 2 voetstappen van elkaar verwijderd. Zo dichtbij.
0: En nu zitten jullie weer naast
3: en nu moeten we weer praten.
2: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat lijkt een week of 3 goed te zijn gegaan. En vanochtend hadden wij de eerste Club to Date-achtige redactiediscussie.
3: Ja,
0: opwerken.
3: En toen liep ook nog eens een collega binnen en die was heel snel weer weg.
2: Ja, helaas had ik die optie niet, want mijn werkplek zit daar gewoon.
3: Ja, en nu zitten we weer hier.
0: Nou goed.
2: Maar dan, je hoort, we hebben erbij gelegd.
0: Goed zo.
3: Hebben we dat?
2: Nou ja, oké. Je hoort Tessa, die vertrekt zo.
0: Laten we het dan maar over andere dingen hebben.
3: Haarlemmermeer, leuk onderwerp.
0: Nou,
3: hallo.
0: Ik wilde zeggen, wij zijn... Jij bent uit Haarlemmermeer gegaan. Ik ben nooit uiteindelijk echt in Haarlemmermeer gaan wonen. Ik ben er wel vaak, maar nooit gaan wonen.
2: Nee, jij bent onze importer eigenlijk.
0: Import, ja, ik ben zeker import. Nee.
3: Je bent import Haarlemmermeer.
0: Jij woont nog wel in Haarlemmermeer. Maar heb je een huisarts?
2: Heb ik een huisarts? Ja, ik heb een huisarts.
0: Tess, jouw huisarts zit
3: in Haarlemmermeer. Want...
0: Zit nog in Haarlemmermeer?
3: Ja, jeetje. Moeite om dat om te zetten, zeg. Alles zit vol.
0: Nou, ik wilde net zeggen, het nieuws van vandaag. Huisartsen die vinden dat wordt in de toekomst steeds moeilijker.
3: Houd toch op.
0: Vooral voor inwoners in Haarlemmermeer. Goed, we gaan het er zo meteen verder over hebben. Het weer, daar gaan we het maar even niet over hebben. Want dat is, jongen... Holy shit, je hebt hem steeds vaker nodig, die paraplu.

0: van Club to Date, Nothing But Thieves en Amsterdam. Het is dan toch jammer dat ze niet even hier naartoe zijn gegaan met het trein.
1: Ah, Utrecht.
2: Ja, het is jammer dat ze niet even een Utrecht-variant hebben gereleased om het aan te kondigen. Ja. En in Brussel en in Londen.
1: Ja, dat is wel jammer. Gemiste
2: toch
1: kans.
2: Toch idioot. In één fucking dag 3 shows op 3 compleet andere plekken spelen.
1: Nou is Brussel, Utrecht...
2: Dat is te doen. En dan moet je nog naar Londen komen. Ze hebben zelfs die Instagram-caption...
1: Ja, ze zullen wel een private jet hebben...
2: Misschien wel, maar ze hebben ook in die caption gezet... we hopen dat we het gaan halen. Weten we het zeker? Nee.
1: Nou ja, ben je
2: En weet je hoe goedkoop zo'n ticket is? €26.
1: Het album toch?
2: Nee, je moet het album kopen en dan krijg je ticketlink... en dan kost een kaartje voor zo'n show €26.
1: Dus eigenlijk moet je meer betalen, want anders kom je niet aan die link.
2: Ja, je moet gewoon een album en je krijgt dan ook het album er.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar eigenlijk...
2: Het is
0: hetzelfde als 3 halen, 2 betalen zeggen. Ja, maar eigenlijk moet je dus meer betalen, anders dan krijg je die derde niet mee. Dat je denkt,
1: soms is het
0: je
1: wel.
0: Je krijgt er 2 producten voor. Dan is het niet meer betalen voor 1 product.
2: Het album, hallo.
0: Ja,
1: ja oké, goed.
2: En wat een album. We hebben al Baby Cool gehad. We hebben... Oh, ik kan niet wachten.
1: Goed.
2: Ik loop helemaal vast op al die namen. Sorry, ik ga weer de schoolbanken in hiervoor.
0: Dat over scholen gesproken trouwens. Hebben jullie gehoord wat daar tegenwoordig allemaal speelt? Ze hebben een nieuw kledingstuk in de band gedaan.
2: Ja. Hou op met me.
0: Ja.
2: Wat?
0: Mogen jullie gokken wat het is? Super interessante radio.
1: De crop top.
2: Slipper.
0: Ja, de crop top was
1: die
0: al in de
1: was
0: band.
1: Al.
2: Slippers.
1: Slippers.
0: Slippers worden afgeraden, maar zijn naar mijn weten nog niet officieel verbannen.
1: Geen idee.
2: Oh, bandana's?
0: Nee.
2: Dat is helemaal in tegenwoordig?
0: Is de bandana weer in?
2: Ja, ja.
0: Heb ik die
1: jongensbroeken?
0: Ja, inderdaad. Trainingspakken. Dat klopt. Trainingspakken zijn
2: bij
0: in de band.
2: Bij elke school verboden.
0: Ja.
2: Ja?
0: Die zijn...
2: Damn. Nee, hou op bij elke school.
1: Nee, niet elke. Nee, één
0: school
1: in
0: heeft
1: Gouda.
0: Het op dit moment verboden. Ja. De middelbare school, de Goudse Waarde in Gouda. Die heeft het na vorige zomervakantie ten strengste verboden.
1: Ja, en de andere scholen die hebben het wel over bepaalde shirts, crop tops en slippers. Maar dit keer is dan dus trainingspakken. Ik vind het ook heel eerlijk gezegd, op mijn middelbare school gingen er extreem veel mensen in een trainingspak naar school. Ik vind het iets heel laks hebben. En ik vind ook...
2: Maar ik vind het dan wel... Sorry dat ik je even in de reden breek. Maar voor de lieve luisteraar die hier een beeld bij probeert te verzinnen. Jij ging echt naar een school waar alleen maar gasten in trainingspakken kwamen. Ja. En jij, kleine Erben, had dan altijd netjes een...
1: Ik had eerst altijd een overhemd.
0: Tommy
1: later gewoon. Nee.
0: Ah.
1: Nee, het begon niet zo vroeg.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar later zag ik er gewoon normaal een shirt, spijkerbroek. Sneakers.
2: Nou, de foto's die ik heb gezien...
0: Ja, oké, maar de foto's...
1: Ik zeg, het eerste jaar ben ik alleen een overhemd.
2: Ja, oké, je ging in overhemd en nette broek, nette schoenen, alles. Hey. Nette haartjes, nette sieraadjes, nette alles.
1: Het gaat er even om. Ik vind het gewoon niet kunnen dat je elke dag in een joggingspak naar school toe gaat. En ik zat dan op, bij het technisch college en bij het maritieme college en bij het maritiem gedeelte. Daar moesten ze echt op kamers. Dus daar sliepen ze dan de hele week.
2: Ja.
1: Dus dat het dan daar nog gebeurt, maar vind ik ook een beetje gekke.
0: Heel even.
2: Ja, als ik heb te weinig schone kleren van huis meegenomen voor de week. Ja.
0: Bij maritiem college denk ik aan een soort legerachtig scenario.
1: Nee. Ze leren over de binnenvaart. En een van die onderdelen met binnenvaart is ook dat je dan een week of 2 weken van huis bent. Dus dan leer je alvast een week van huis te zijn. En
0: gaat
1: dan...
0: het in de scheepsvaart over het algemeen niet juist om discipline en je een beetje strak houden aan gezag en dat soort dingen? Dus onder andere...
1: Het is de binnenvaart, hè?
0: Ja, oké.
1: Het is niet dat je letterlijk bij Defensie...
0: Oké.
2: Maar goed, de conclusie is, het is eigenlijk niet zo chic om in je joggingspak, in je
1: schaapkleren
2: naar school te komen.
1: En ik vind ook, het zijn de beginstappen van in de maatschappij stappen, dat je uiteindelijk ook gaat werken en op het werk ga je ook niet...
2: Routine kweken, jongens.
1: Op het werk ga je ook niet in een joggingspak.
0: Dat is toch
2: nou moet ik heel eerlijk...
1: Ben jij in een joggingspak naar school
0: gegaan? Nee, ik ben niet in een joggingspak naar school gegaan. Maar laat ik het zo zeggen. Ik zou als docent, het laatste waar ik me aan zou storen... is de kleding die iemand aan heeft. Het gedrag. Dat is waar ik me meer aan zou
1: storen.
0: Misschien
1: is het dan een totaalbeeld dat als hij en lui is, dan een joggingspak aan hebt en dat dan gewoon...
0: Sure, maar als hij minder lui is bij de spijkerbroek, dan sure, laat het trainingspak lekker thuis. Maar als zijn gedrag niet verandert, alleen zijn kleding, ja, dan is het een beetje al draagt een apengouden ring. Dan heb je niet heel veel aan dit verbod.
1: Zal het ook te maken hebben met dat er minder verschil is in merkkleding? Want op een joggingsbroek zie je eerder dat het een merk is dan bijvoorbeeld een spijkerbroek.
0: Ah, die discussie die bestaat ook. Dan moet je gewoon weer terug naar een school uniform.
2: Dat lijkt me goed.
1: Ja?
2: Ja.
1: Echt. Oh. En maar zelfs daarin heb je verschil. Want dan ik weet het verhaal in Engeland dat je dan of dat je verhalen had van dat je hem van die winkel had of van de ander. Dat daar ook alweer verschil in zat. Terwijl je in principe hetzelfde kocht.
0: Ja, ik vind een schooluniform altijd heel autoritair overkomen. Ik kan daar heel slecht tegen.
1: Ja.
0: Dat conformisme. Maar tegelijkertijd,
2: het
0: klassenverschil wordt er inderdaad wel weer.
2: Ja, oké, misschien niet een schooluniform, maar misschien een volledige ban op echt heel duidelijk bepaalde soorten kleding. Of I don't know, een uniform kan ook zijn, hè. Je mag gewoon een shirt en een lange broek of een korte broek. Weet je wel, gewoon op die manier, maar dat er niet te veel geëxperimenteerd wordt met heel blote kleding, et cetera. En dat is niet omdat ik vind dat het afleidt voor de ander of wat dan ook. Maar ik heb zoiets van, joh, je bent daar om te leren.
0: Ja.
2: Op dat moment dat je in je vrije tijd jezelf anders kleedt. Ja, misschien is het heel ouderwets gedachtegoed. Want ik wil ook juist promoten dat iedereen zichzelf gaat vinden. Maar het gaat soms wel heel ver.
0: Dat is juist. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En tegelijkertijd zeggen, maar doe dat alsjeblieft niet op de werkvloer en niet op school. En het liefst ook niet al te erg in het openbaar. Ja, hoe ver is het jezelf zijn dan nog en jezelf uiten dan heel erg waard? Als het eigenlijk nergens mag, behalve thuis. Dan ben je eigenlijk gewoon weer een gigantische conservatieveling. Het mag wel, zolang je maar thuis doet. Denk je,
2: maar
0: ja.
2: Wat is de grootste reden is, denk ik, dat er onderling niet zo gepest moet kunnen worden op, hey, je hebt wat anders aan, of wat is de grootste reden?
1: Ja, ik
0: op dit
1: denk
0: moment
1: dan toch
0: zegt de school, wij vinden dat te veel vrije tijdskleding. Dus wij hebben het idee dat men inderdaad minder gemotiveerd deelneemt aan de les als zij in trainingspak.
2: Vind ik op zich een oké reden, want ik voel me ook inderdaad lamlendiger als ik in mijn joggingsbroek thuis rondloop dan wanneer ik me gewoon netjes heb aangekleed.
0: Ja. Ach, toch. Nou, oké. Oneens, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, goed.
2: Ik zie morgen Nick wel verschijnen in zijn joggingsbroekkantoor.
0: Uit protest, inderdaad. Hey, zij staat in de arena uitverkocht. Hey, vaak in trainingspak.
3: Enkele minuten.
0: Ja, dus. Ja.

0: jaarwisseling met meer nieuws, meer muziek.
1: Je hoort ons overal in Haarlem en Meer.
0: Echte afwisseling.
1: Meer radio.
0: Bij Meer Radio.
1: Meer. Radio.

0: zoeken in Haarlemmermeer. Tess die is al ondertussen druk bezig met het zoeken naar een huisarts die nog eventueel mensen aanneemt.
1: Ja, een onbegonnen zoektocht. Ik ben al zoveel afwijzingen tegen, of afwijzingen dat er gewoon staat: we nemen niemand meer aan.
0: Goed, dat zometeen meer. Ook nog muziekjes onderweg van Armin van Buuren, Sunny Days en de Black Eyed Peas met Pump It Up. Hoor je ook zometeen?

0: bijgepraat. Goed, je wordt bijgepraat over het nieuws van vandaag, Nick.
1: Dankjewel, Erben. Leesvaardigheid scholieren hard gedaald. Ja, dat was hem. Ik heb één headline voor je.
0: Okay.
1: Ik vond deze dermate interessant nou ja, dat ik denk, hier moeten we het gewoon even over hebben. Want het schijnt zo dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in de afgelopen jaren opnieuw drastisch achteruit gegaan is. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, wel te weten. Het PISA-onderzoek, ik weet niet of je daar eerder van gehoord hebt.
0: Geen idee.
1: Die wordt elke 3 tot 4 jaar ongeveer uitgevoerd in 91 landen.
0: Ik lees het ook niet.
1: Je leest het niet. Nee, dat is precies het probleem. Ja. In totaal deden zo'n 760.000 leerlingen mee. Vanuit Nederland zo'n 6600. En wat blijkt, 39% van de 15-jarigen haalt het minimale leesniveau dat nodig is om goed mee te kunnen doen in de samenleving niet. Deze jongeren lopen daarmee het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten.
0: Ik zag ook dat wij net boven Griekenland zaten.
1: Net,
0: en dat
1: ja.
0: De rest van Europa aan boven ons dan weer zit.
1: Ja, wij hollen hard achteruit wat dat betreft. Als we het hebben over onderzoeken uit eerdere jaren. Wij scoorden ooit best wel hoog. Stonden netjes in het linkerrijtje. En nu hebben wij een beetje wat Ajax de afgelopen jaren in de Champions League heeft. En dat is niet zo goed als het om je onderwijs gaat.
0: Nee.
1: Waarom is dit nou gevaarlijk? Nou ja, heel simpel. Stel je komt bij het gemeentehuis omdat je een document op moet halen of aan moet vragen. En je moet bij zo'n online aanmeldcel, omdat ja, mensen worden steeds meer bespaard. Alles wordt geautomatiseerd. Moet je wel enigszins weten hoe zo'n zinsconstructie in elkaar zit. Om te begrijpen wat je moet doen. En om te begrijpen welke opties je aan moet tikken.
0: Ja.
1: Het is ook lang niet altijd meer mogelijk om een face-to-face persoon tegenover je krijgen die je hand vasthoudt en het even stap voor stap uitlegt.
0: Nick, ik weet niet hoe het met jou zat, maar ik vond met een huis kopen, er komt al heel veel op je af. Je moet heel veel documenten verzamelen. Je krijgt ook nog heel veel documenten. Je wilt het toch allemaal zorgvuldig lezen van, klopt het allemaal? Is het allemaal goed geregeld? Ik vond dat echt een ding. Ik ben al niet echt een ster in het begrijpend lezen, maar ik vond dat echt... Ja, met dat soort momenten dan kom je er wel echt achter van... Ik heb ergens vroeger een steekje laten vallen en dat was een boek lezen.
1: Dit zijn twee tegenstrijdige bewegingen. Van aan de ene kant vind ik juist die documenten om een huis te kopen... die zouden wat begrijpelijker mogen.
0: Kunnen worden,
1: Gewoon dat het wat makkelijker is voor een regulier persoon om te snappen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd, ik heb op mijn vorige baan... heb ik wel eens met externe collega's moeten mailen... dat ik denk van, nou, als leerlingen jullie teksten moeten lezen... dan snap ik ook dat ze er niet uitkomen. Want hier wordt geen punt, komma, hoofdletter of leesteken gebruikt. Dit is gewoon, het deed mij terugdenken aan een rubriek die wij ooit hadden. Het was een beetje een...
2: Spraakwaterval.
1: Ja, dankjewel, spraakwaterval. Het moet in ieder geval... beter dan dat het nu gaat. Wetsvoorstellen die mensen moeten begrijpen. Arbeidscontracten. Je wil ook niet dat er straks een hele generatie rondloopt... die de werkgever vrijuit kan naaien... omdat er allemaal verborgen regeltjes in het arbeidscontract staat... die men niet begrijpt. En wat je ook niet wil, is dat er straks een heel nieuwe industrie ontstaat... van een aantal mensen die wel begrijpend kunnen lezen... en die dan van die onnodige tussenpersonen gaan zijn... die helemaal niks toevoegen aan de economie... behalve dat ze flink veel geld van jouw salarisstrook trekken... om zogenaamd een contract beter uit te kunnen kammen. Dus al met al, het onderwijs moet gewoon beter.
0: Ook jongeren stimuleren om te gaan lezen.
1: Ja, en het liefst wat anders.
0: Van die social media dingen.
1: Ja, in ieder geval wat anders dan je Instagram captions. Gewoon daadwerkelijk een boek lezen. Ook aan scholen laat mensen dan ook boeken lezen... die zij zelf interessant vinden in plaats van een leeslijst.
0: Of begin in eerste instantie met wat nieuwsberichten te lezen.
1: Ja, maar in ieder geval niet van die boeken... die ergens halverwege vorige eeuw een keer gepubliceerd zijn... Nee, en al lang niet meer relevant zijn voor het dagelijks leven van die leerlingen. Het onderwijs moet wat dat betreft ook gewoon beter. Als er zoveel mensen falen, dan moet het onderwijs bijspringen... om dat ook een beetje bij te spijkeren. Gelukkig hebben we een kabinet wat heel goed bezig is... en heel toffe plannen gaat publiceren... en die dit allemaal in juiste banen weet te gaan begeleiden. Hashtag alle vertrouwen.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender... vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: What the fuck?
1: Oké. Okay. Nou, toen zaten we echt met z'n drieën niet op te letten.
2: Wow.
3: Maar gelukkig zit er slechts één van ons achter.
2: We zaten lekker te kijken naar kleurtjes. En dat klinkt heel veel spannender dan je zou denken. Want don't do drugs, kid. Don't do drugs.
1: Ja. Don't do drugs.
2: Nou ja, over huisarts. Drugs gesproken. Huisarts. Wow. Nee, ik heb even onderzoek gedaan. Er zijn verdomd weinig huisartsen die openstaan voor inschrijving. Maar ik weet wel dat ze in alle nieuwbouwwijken, zoals Hyde Park, et cetera, zijn ze wel nieuwe huisartsenpraktijken aan het openen. Zodat de druk er een klein beetje afgaat. Ik heb ongeveer gezien dat tussen de 60% en 70% van de huisartsenpraktijken een tijdelijke patiëntenstop heeft ingediend.
0: Ja, want het is voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een nieuwe huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie. Waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De Rekenkamer die pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars. Nou ja, wat je ook al zegt, over ruimte voor gezondheidscentra. Bij nieuwbouw en ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te gaan vestigen.
3: Het is ook niet gek overigens hè, dat er steeds minder huisartsen zijn.
0: Het huisartsenberoep sterft ook een beetje uit omdat er geen nieuwe praktijken bij komen.
3: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een kip-en-ei verhaal. Komen geen nieuwe praktijken, maar dat heeft er ook mee te maken dat huisarts aan zich niet een extreem aantrekkelijke specialisatie is tijdens je medische studie. Nee. Is over het algemeen niet de best betaalde en wel eentje waar de werkdruk relatief hoog ligt, al dan niet flink hoger. Dus ik kan mij best voorstellen dat het voor een medisch student die zich inmiddels al zo ver in dat veld heeft geworpen dat hij iets heeft
0: De huisarts, dat sla ik even over.
3: We specialiseren ons even wat verder.
0: Ja.
3: En de gemiddelde kosten voor een eigen praktijk zijn bijzonder hoog. Een chirurg die zit bij een ziekenhuis, die hoeft niet zijn eigen ruimte nog te betalen en alles erop en eraan. Een huisarts die zit aan zulke torenhoge vaste kosten.
0: Ja, en ik denk ook met zo'n huisartspraktijk, ik denk dat je dan ook heel veel mensen krijgt met: dokter, ik heb een pijntje hier, ik heb een pijntje daar. En er zitten zeker ook wel ernstige gevallen tussen. Maar ik denk dat er ook bepaalde mensen zijn die je elke week wel voor de deur hebt met: ja, ik heb iets laten vallen en het is op mijn kleine teentje gekomen.
2: Ja, maar even, er was toch laatst ook in het nieuws dat mensen steeds vaker hun klachten aandikken om maar gezien te worden door de huisarts.
3: Ja, dat zijn twee problemen. Maar ik ken zelf niet heel veel huisartsen persoonlijk, maar ik ken wel wat doktersassistenten persoonlijk. Dat zijn twee grote. Wat zeg je?
0: Ik zeg, het is altijd lente.
3: Het is dat is tandarts, maar heel goed.
0: Oh ja, kut.
3: maakt niet uit. Wat ook een groot probleem is, zijn mensen die dan wel naar de huisarts gaan met hun klachten, maar die zelf dan al een antwoord hebben op wat die klachten moeten betekenen, omdat ze het gegoogeld hebben of aan ChatGPT gevraagd hebben.
0: Ja.
3: Dat is nog minstens even groot probleem.
2: Ik ga naar huis. Ja. Was gezellig.
3: Nee, het is echt.
2: Nee, oké, kijk. Het is niet dat ik het aan ChatGPT heb gevraagd of heb gegoogeld. Maar ik heb soms klachten waarvan ik ook overduidelijk weet: oh, dit komt eens per jaar rond dit tijdstip altijd terug. Dus ik moet alleen weer even langs de huisarts om te zeggen: hey, ik heb weer die classic herfsthoest in mijn keel. Vorige keer werkte dit ervoor. Kan je dit alsjeblieft weer opschrijven?
0: Ja, maar dan heb je al een ervaring ermee. Maar niet dat je zelf al bent gaan uitzoeken.
2: Fair.
3: En dat is wat anders. Zeker omdat vermoedelijk de huisarts de vorige keer het medicijn heeft voorgeschreven.
2: Ja. Andere is, ik heb ook wel eens een huisarts gehad, jaren, die heeft altijd gezegd: wat denk je zelf? Ja, op een gegeven moment ging ik dan maar zelf bedenken wat ik had. Dus ik heb ook vaak wel, als ik naar de huisarts ga, heb ik een soort van: ja, ik heb dit en dit. Dus ik heb het gevoel dat het daar vandaan komt. Wat zou dat dan kunnen zijn? Weet je wel, dat ik al een beetje een soort richting stuur van: ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft.
3: Maar dat is anders. Van als jij bij de huisarts komt met: ik heb pijn in mijn schouder, wat denk je zelf dat

0: Het is nou toevallig ben ik vorige week gevallen tijdens een voetbaltraining en sindsdien is het niet over. Ja, dat is waardevolle informatie. Dat
1: maar
0: helpt.
1: Ik vind ook een beetje,
0: als jij
1: wat
0: komt,
1: denk je
0: nou,
1: zelf?
0: Wacht nog heel even. Als jij komt met, ja, ik heb dit op een forum ingetikt en ik schijn 6 verschillende soorten kanker te hebben aan de hand van wat ik op dat forum heb gevonden.
2: Nee.
0: Dat is niet goed.
2: Nou, ik ben er wel door te googlen, want toen was het nog niet zo AI-rig achtergekomen dat ik, ja, het is een hele ingewikkelde naam. Heel veel mensen hebben dit. Het is een beetje een rode de huid op je bovenarmen of op je benen.
0: Ja, net geen eczeem of
2: net, het is geen eczeem.
0: Lichte huidirritatie.
2: Het jeukt ook niet, maar het lijkt altijd huidirritatie. En toen ben ik gewoon echt gaan googlen, omdat ik dacht, ja, wat is het? Moet ik hiervoor wel naar de dokter? En toen kwam eruit dat het gewoon is, één op de zoveel mensen heeft dat en dat de dokter er niet echt veel mee kan doen. Die heeft er uiteindelijk wel toen een keer naar gekeken. Die zei, inderdaad, dat is het. Dus je kan gewoon lekker Nivea smeren of maar zo. Weet je wel? Ja, prima. Dan vind ik het oké, maar ga niet aan chat vragen.
1: Maar ik heb ook zoiets met huisartsen die dan aan jou gaan vragen met wat denk je dat het is?
0: Ik heb er niet voor gestudeerd.
2: Nee.
0: Jij wel. Nee, maar
2: ja,
0: jij
2: dat.
0: Hebt achtergrondinformatie. Zij niet. Dat is natuurlijk de hele clue.
1: Ja, maar als jij gewoon je situatie uitlegt en hij komt dan, ja, maar wat denk je dat het zelf is?
2: Wat heb je? Ik heb er nog zo één. Wat wil je? Wat wil ik? Ik wil de juiste fucking zorg, Gerda.
0: Ja, maar dat is wat anders. Want afhankelijk van hoe je het zelf...
1: We moeten nu niet de huisartsen gaan bashen.
0: Nee, maar
2: dit
0: is ook precies het ding.
2: Huisartsen, echt ondankbaar werk. Dus ik vind het ook wel respect.
0: Mede dankzij de 2 personen in deze studio. Maar het is ook dat is ook een reële vraag. Wat wil je? Dat kan een heel goede manier zijn om erachter te komen hoe ernstig iemand het ervaart. Wat wil je? Een pijnstiller? Oh, dan valt het wel mee. Ik wil een fucking doorverwijzing naar het ziekenhuis. En ik wil dat er vanmiddag foto's genomen worden. Oké, misschien is de pijn wat erger dan dat ik in eerste instantie had.
2: Als je al dat hele gesprek hebt gehad en dan denk en nog niet eens de opties, maar ja, ik wil van jou horen wat je nu wilt, dan denk ik, ja, nou, ik wil eerder dat jij me gewoon helpt, want ik kom niet voor saus.
0: Ik vind dat psychologisch 2 heel redelijke vragen.
1: Goed, ben je of ken je een huisarts? 023 4x5 900. We zijn heel erg benieuwd naar jouw mening.

is Club To Date. Wil jij je favoriete track aanvragen of meepraten met de studio? WhatsApp ons nu op 023 4x5 900. 023.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Je luistert naar Club Today van woensdagavond 9 september. En je hoorde Midnight City hier zo bij Meer Radio.
1: Dit is Club Today.
2: Ja, zoals ik al zei, hè, wij zitten hier met z'n drieën. En Nick en ik die zitten samen op kantoor. En ik speelde. Ik moest een video bekijken en ik krijg advertentie daarop. En je hoort iets over: wil jij nu adopteren? En toen dacht ik.
3: Ja.
2: Oh, dus ik klikte het heel erg snel weg. Want ik dacht, ja, weet je, dit is natuurlijk zo'n gepersonaliseerde advertentie. En het eerste wat ik Nick hoor zeggen naast mij is: wat wil jij adopteren?
0: Ja. Ik dacht, wat wil je adopteren?
2: Ik dacht aan een kind.
0: Ja, nou ja, heel eerlijk. Jullie hebben recent een huis buiten de Haarlemmermeer.
4: Zo. Nou, ik hoef nu nog echt geen kind in huis.
0: Hey, luister, ik snap je. Alleen, het is wel het eerste waar ik aan denk bij adopteren. Gek genoeg, ja.
2: Nou ja, ik zei ook, het gaat gelukkig om een huisdier. Hè. Het liefst, we hebben een mooie tuin, een konijntje adopteren. En we willen überhaupt, als we een huisdier nemen, zouden we willen adopteren. Want ja, je wil gewoon een dier wat al een plekje ergens heeft in de wereld een kans bieden om gewoon
4: een nog beter plekje te krijgen.
2: Fijn oud te worden.
0: Ja.
2: Echter worden er ook heel veel dieren gewoon nog steeds geboren. Ik zat bijvoorbeeld op Marktplaats te kijken vandaag. Nou, de hoeveelheid nestjes die daarop worden aangeboden.
4: Ik vind überhaupt bizar. Die dan verkopen via Marktplaats. Daar heb ik echt een
2: buik.
0: Ja, dit zijn allemaal van die huistuin- en keukenfokkers. Hè? Dus,
2: ja.
0: En soms ook gewoon bij overwacht. Ach, de kat heeft een nestje gemaakt met een katje uit de straat. We moeten er vanaf, we kenden niemand.
4: Ja, nee,
0: sure.
4: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren. Zie je over het algemeen ook aan de prijs waarvoor die aangeboden wordt.
2: Dus
0: gratis
2: zie je
0: af te halen. Helemaal prima. Als het opeens voor een flink bedrag gaat, dan weet je, dit zijn van die huistuin- en keukenfokkers. Ja. Maar je kan ook gewoon netjes richting het asiel.
2: Nou ja, dat. Want Dierenopvang Haarlemmermeer die zit vol met katten en kittens. En dat worden er alleen maar meer dit seizoen. Want ze waarschuwen zelf ook. Kittenseizoen duurt tot diep in het najaar. Een belangrijk probleem is namelijk dat niet alle katten worden gesteriliseerd of gecastreerd. En katten lopen vrij buiten rond. En daardoor blijven er nieuwe nestjes bij komen. En neemt ook het aantal zwerfkatten dus niet af. Oh. Dus dat is een probleem waar ze wel weer een beetje aandacht voor vragen. Want ja, op een gegeven moment zijn er gewoon geen plekken meer voor al die kittens. Dus, nou ja, ze zeiden ook, hè, het gaat niet alleen om het steriliseren van poezen. Het gaat ook om het castreren van katers. Want ongecastreerde katers hebben vaker de neiging om verder van huis te zwerven en kunnen op zoek gaan naar vruchtbare poezen. En daarbij kunnen ze in gevecht raken dan weer met andere katers. En tijdens zulke gevechten dan kunnen er bijt- en krabwonden komen bij die andere katten. En dan kan er weer een ziekte worden overgedragen, FIV. En het virus is een beetje
0: het is een
2: katten-aids. Dus het is allemaal, ja, het is een spiraal. Het is gewoon beter als je zorgt dat je kat, als je niet van plan bent ermee te fokken, gewoon steriliseert of castreert.
4: Wil jij een opmerking inhouden?
0: Nee, absoluut niet.
2: Nee, ik heb het over een kat en niet over een poes.
0: Nee. Dat
4: had de poes maar een spiraal.
0: Maakt niet uit.
2: Had de poes maar serieus. Was dit de opmerking?
0: Nee, luister, ik maak geen opmerkingen. Dat vind ik het vervelende. Mij worden op dit moment opmerkingen in de schoenen geschoven. En daar ben ik niet van gediend. Nee, ik sta volledig achter de boodschap. Check bij een asiel. En behandel je huisdier alsjeblieft goed. Van katten is over
4: en
0: het algemeen.
4: En let ook gewoon op dat je, als je je poes naar buiten laat, dat je dan een beetje in de gaten houdt waar het is en wat er gebeurt.
0: En van katten is inderdaad bekend, zoals Tess net ook al zegt, een niet gecastreerde kat is niet alleen vrijer in de loop en gaat verder van huis om met potentieel vruchtbare katten
2: kindjes te maken.
0: Kittens te maken. Die zijn ook agressiever, dus is voor het gehele ecosysteem, als het gaat om jagen en dergelijke, gewoon een groter probleem. Dus
2: het
0: verantwoordelijke huisdier eigenlijk.
2: Het Dierenopvang Haarlemmermeer die zegt ook, nou ja, die katten die bij ons terechtkomen, ja, we proberen alles op te vangen, ook al raken ze voller en voller en voller. En ze worden medisch nagekeken en ze worden altijd ook netjes gesteriliseerd of gecastreerd voordat ze weer een nieuw huisje vinden. Dat is toch mooi?
0: Supermooi.

0: In her eyes.
1: Nou, die was vandaag niet te zien.
0: Nee, zeker niet.
2: Nou, gaan we nu alweer zeuren over het weer?
1: Nou, ja. Dan ga ik even wat positiviteit brengen. Ik reed vandaag, zoals Tessa net al hintte, wij zijn sinds kort collega's in Hilversum. En ik reed vandaag over de N201 in Hilversum, dat hele stuk af. En op een gegeven moment heb je een stukje weg tussen twee meren in. De zon was al goed op, stond net een beetje schuin aan de hemel. Die kaatste dat gouden licht zo over de hele hemel op dat stukje meer. En toen had ik toch heel even iets, had ik nou maar in de binnenscheepsvaart gezeten. Maar dat was even een mooi momentje.
3: De binnenvaart.
1: Ja, de binnenvaart, ja.
3: Ja, nee, had je ook kunnen doen.
2: Dat had je kunnen doen.
1: Ik denk niet dat ik dat had kunnen doen.
2: Nee?
1: Is ook om meerdere redenen.
2: Noem eens even een goeie.
1: Dat is een goeie trouwens. Ik zat te denken, ik ben snel zeeziek, maar dat is ook helemaal niet waar. Gewoon geen zin in. Ik denk dat dat eigenlijk de voornaamste reden is. Ik zou een slecht gemotiveerde binnenscheepsvaartmedewerker zijn.
0: Ik zou een lichte paniek krijgen dat ik er gewoon een week niet vanaf kan.
1: Ik zou heel snel in trainingsbroek aankomen. Ik denk dat dat het voornaamste probleem is.
2: Oh ja hoor, tuurlijk. Dat is...
3: Nee, jongen.
2: Ja. Dat is inderdaad het probleem waar we tegenaan lopen. Dat jij in een trainingspak...
0: Nou ja, ze hebben vaak ook geen schoenen aan. Dus ze lopen dan op sokken.
1: Oh, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, dat vind ik ook niks.
1: Nee, dat vind ik echt... Ja.
0: Nee. Oh. Als je werkt, gewoon je schoenen aan.
1: Ja, maar sowieso vind ik dat trouwens wel goed. In het openbaar je schoenen aan.
3: Sowieso.
1: Ja, wat je thuis doet, moet je lekker zelf weten. Maar gewoon in het openbaar, hou je schoenen aan.
0: Ja, vind ik...
1: Waarvan acte?
0: Vind ik een afspraak die we met z'n allen moeten gaan maken.
1: Mocht je iets van de afgelopen anderhalf uur radio meenemen in je persoonlijke leven, als je in het openbaar bent, hou je schoenen aan.
0: Nou, als we het over het openbaar hebben. Vandaag was ik naar de sportschool.
1: Oh ja.
0: En ik was gaan roeien. Nou, echt jongen, zweet gingen vanaf. Maar goed, ik kwam op een gegeven moment weer bij.
1: Ja.
0: En ik ging weg. En een man die gaat op dat roeiapparaat zitten. En ik was al heel blij dat ik er niet meer naast zat. Die man die begint toch te kreunen. Dat ik echt dacht van... Holy shit, het is niet dat we op een tennisbaan staan, hè, of zo. Maar bij elke keer dat hij hem naar zich toe trok...
1: Moet ik wel zeggen. Dit is een van de vele redenen overigens dat ik niet vaak in de sportschool kom. Maar ik snap wel waarom dat lekker is. Want je hebt een persoonlijke uitlaatklep. Weet
0: je
1: wel?
0: Ik snap het.
1: Jij hebt het gevoel, ik geef alles. Weet je?
0: Nou, maar ik dacht heel even, want ik had mijn oortjes in. En ik hoorde dat nog door mijn eigen muziek heen. En door de muziek van de sportschool.
1: Dat is wel heftig.
0: En ik denk, ik ben best doof de laatste tijd.
1: Ja, dat is
0: best heftig.
1: Dat is heftig.
0: Ik keek in die spiegel en ik dacht echt dat die man dood ging.
1: Nou ja, aan de geluiden te horen. Nee, maar dat is
0: inderdaad maar ik irriteerde me daaraan.
1: Ja.
0: Ja, ik vind in het openbaar om zulke heftige geluiden te maken...
1: Nee. Jij noemt net tennis. Heb jij één keer de wedstrijd gezien waarbij ze met zo'n daspeltmicrofoon op zijn gaan tennissen?
3: Ja.
1: Als jij vandaag even een negatief gevoel hebt aan de hand van alle regen die is gevallen, doe jezelf een lol en zoek dat op.
3: Ja.
1: Dat is 20 minuten lachen. Dat is gewoon... Ze lachen zelf ook, dus het is niet zo dat je mensen aan het uitlachen bent. Dat is humor.
0: Volgens mij moest het publiek ook lachen, want die
1: microfoon... Iedereen moest lachen. De scheidsrechter hield er niet droog.
0: Ja, want die microfoons waren ook zeg maar door het hele stadion.
1: Ja, ze waren versterkt. Gewoon niet alleen voor tv. Door het hele stadion waren ze versterkt te horen.
0: Je had iedereen ook andere beelden onder kunnen zetten.
1: Ja, had gekund.
0: Ja, de zo heftig was het.
1: De soundtrack was voor meerdere projecten te gebruiken. Dat is zeker waar.
0: Maar ik vind dat we met z'n allen moeten gaan afspreken. Niet zulke heftige geluiden maken in het openbaar. Is gewoon afleidend.
1: Ja, het is afleidend. Dat geef ik toe.

0: niet meer gehoord?
1: Nee, dat klopt. In ieder geval niet sinds vorige week.
2: Hè?
1: In ieder geval niet sinds vorige week.
2: Heb ik hem vorige week ook gedraaid? Nee, toch?
0: Nee, last Friday night.
2: Oh, oh my god.
3: Fucking hell. Wow.
1: Jezus.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Nee, goed. Okay, fijn. Goed. Hey, wij zijn, het is goed om te weten dat we elkaar naar, wat is het, een jaar of 3, 4 aan radio maken nog steeds kunnen verrassen.
2: Nou ja, goed. Ik wil het over onze vriendschap hebben.
1: Oh ja.
2: Zitten jullie op Snapchat?
4: Ja.
2: Ja?
4: Dit zei ik iets te snel. Weet je wat de reden is? Ik zat hier vroeger op, want toen werd het hip. Toen werd het in. Toen heb ik het gedownload. Toen heb ik het een tijdje gebruikt. Toen vond ik het kut. Toen wilde ik het verwijderen. Maar ik heb daar mijn halve galerij op staan.
1: Ah.
4: Die overigens over ongeveer een maand ook gaat verdwijnen. Voor alle Snapchat-gebruikers onder ons die daar hun galerij op slaan, net zoals ik. Dat kan niet meer.
2: Kan je hem nog ergens downloaden?
4: Ja, je kreeg een jaar geleden de melding dat je kon beginnen met downloaden. Maar ik ADHD dat ik ben, heb ik dat vooruitgeschoven. En nu heb ik nog maar een maand. En dan gaat hij gewoon alles verwijderen. Dus ik denk dat ik even wat leuke fotootjes die ik daar ooit op heb gemaakt vanaf ga trekken. Verder doe ik er eigenlijk bijna niks mee. Behalve met één iemand stuur ik af en toe een foto of filmpje als er iets grappigs is gebeurd in mijn leven. En ik denk, ja, ik vind het leuk om dat even te sturen. Zou ik op WhatsApp kunnen bedenken.
2: Nick, gebruik jij het?
1: Ja, voornamelijk om dezelfde twee redenen. Nou, niet zozeer de galerij, maar ik heb een bevriend stel van wie ik hier en daar nog wel eens babyfoto's krijg.
2: Oh.
1: Dat vind ik dan wel schattig.
2: Ja, dat snap ik.
1: En met Aisha inderdaad dezelfde gekke bekkenreeks. Waar jij het vermoedelijk ook over hebt, Tess. De leuke gebeurtenissen, die worden ook nog wel eens gefilmd. Maar daar houdt het
4: nog
1: wel bij
4: op. Nog niet eens een gekke bekkenrace. Het is gewoon echt... Oh my god, moet je horen wat de fuck er met mij net is gebeurd. Ik liep net tegen een paal aan. Ah, weet je wel, zeg maar dat niveau. Het is
1: ja,
4: echt,
1: daar bellen wij voor. Dat gaat net wat sneller dan via foto's.
2: Dat snap ik. Maar ja, goed, okay. Snapchat die is nu eigenlijk voor een tweede keer in korte tijd... liggen ze onder vuur.
1: En oh jee.
4: Alweer?
2: Ja.
4: Of nog steeds.
2: Ze staan voor een tweede keer voor de rechter.
4: Oh.
2: Nu is namelijk Stichting Massaschade en Consument. Die platform aan...
4: Sorry, kan je dit één keer herhalen?
1: Ja, Stichting Massaschade en Consument. Massaschade en Consument.
2: Ik ken ze niet. Maar goed, ze hebben het aangeklaagd vanwege vriendenstrikes, Snapchat-scores en een onveilige omgeving. En het gaat er eigenlijk om dat ze het een beetje toxic vinden om je vriendschaprelatie goed te onderhouden. Want daar word je voor beloond als je elke dag wat stuurt. Want dan heb je een streak er weer bij. En
4: ja, dan heb je
2: zo'n vlammetje. En de aantal dagen dat je dat al volhoudt.
1: Ja.
2: Of je wordt gestraft en dan wordt die streak verwijderd.
1: Ja.
4: Ja, en mensen hebben dus ook een tijdje toxic. Dat je kon betalen om je streak terug te krijgen als je het één dag was vergeten. Mensen gingen serieus hun wachtwoorden aan andere mensen geven, zodat mensen hun streak konden bijhouden. En dan kreeg je vroeger altijd een zwart beeld met streak. Ik neem nu het account over XOXO, D&D.
2: Ja, en zij vinden eigenlijk dat het contact wat je dan hebt, dat kost dan moeite. En dat vinden zij toxic. Want in principe moet dat gewoon iets zijn waar je je prettig bij voelt. Wat vanuit jezelf moet komen.
4: Ja.
1: Ik vind in principe alle redenen om social media meer een halt toe te roepen en te straffen, vind ik een goede reden. Dus als Stichting Massaschade en Consument deze reden heeft gevonden, MSC, dan vind ik dat helemaal top.
2: Ja.
1: Ja. Waarvan akte?
4: Ja, ik ben het er volledig mee eens ook. Snapchat is gewoon eigenlijk hartstikke
2: kut. Het is een kutplatform.
1: Is ook eens leuk. Dat we het gewoon met z'n drieën met elkaar eens zijn. Het hoeft niet altijd ruzie en strijd te zijn. Dat kan ook gemoedelijk.
2: Ook zijn.
1: Ja, nou wat mooi.
2: Ga radio maken.
1: Ja, gelukkig komt Stichting Massaschade en Consument dus niet bij ons langs. Nee.

0: Kansas City. En zometeen nog Bieber XM. Maar eerst wordt je bijgepraat over het nieuws van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. PVV-wet voor toezicht op makelaars. Kabinet wil licentie onintrekken. Een forse kritiek op nieuwe spionagewet. Het is een politiek blokkie.
2: Ja, maar ik ben toch wel benieuwd naar die laatste.
1: De laatste?
2: Ja.
1: Komt-ie. De toezichthouders op de AIVD en de MIVD hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet, aldus Nieuwsuur. Ze noemen het wetsvoorstel niet in balans, omdat de diensten meer mogen, terwijl de controle erop juist minder wordt. Het kabinet wil de AIVD en de MIVD meer bevoegdheden geven, omdat de dreiging toeneemt. Toezichthouders CTIVD en TIB vinden dat de diensten...
2: alfabet gehad.
1: Ja, daarom vinden dat de diensten met de wet te veel vrijheid krijgen bij het volgen van mensen. Ook zijn er zorgen over het verkrijgen van zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van AI. De colleges vrezen ook dat het toezicht verzwakt, omdat ze in de wet worden samengevoegd tot één toezichthouder.
2: Ik vind het wel goed.
1: Dat ze meer bevoegdheden krijgen, dat er mensen kritiek uiten. Wat vind je goed?
2: Nee, de kritiek op die nieuwe spionagewet.
1: De kritiek is heel erg goed, ja.
2: Ja, want ik vind op het moment dat zij meer mogen, maar de controle juist minder wordt, ja, dan straks liggen onze gegevens all over the place.
1: Er zijn een heleboel problemen. A, als je de wetsvoorstellen leest waar ze bevoegdheid over krijgen, het concreet controleren van mensen, hun seksuele voorkeur en politieke stromingen. Het oogt echt wel naar een soort oud-Oost-Duits concept. Daar ben ik zelf niet heel erg blij mee. Plus het feit dat beide veiligheidsdiensten en Defensie in het algemeen een heleboel geld krijgt, waarvan op dit moment al onduidelijk is hoe efficiënt het besteed wordt. Nou, voordat je mensen meer machten gaat geven, misschien eerst even handig als we een concrete inventaris krijgen van waar alles nu naartoe gaat en of dat een beetje efficiënt gebeurt, ja of nee. Ik denk dat het heel goed is dat mensen aan de bel trekken. Nu hopen we alleen dat er ook wat met die kritiek gedaan wordt.
2: Ja, ik moet wel ook nog erbij zeggen dat ik het wel heel triest vind dat ze deze stappen natuurlijk moeten gaan ondernemen. Want het blijkt gewoon dat de veiligheid steeds minder wordt.
1: Nou,
2: en dat er mensen zijn... Nou ja, dat zij meer informatie moeten gaan verzamelen.
1: Ik weet dus niet in hoeverre dat nodig is. Want ook, het wordt gedaan inderdaad onder het mom van... En dan, beste luisteraar, ik gebruik hier even aanhalingstekens, de dreiging. Maar hoe concreet die dreiging is, waar die dreiging concreet vandaan komt en waarom deze data specifiek dan nodig is om deze dreiging tegen te gaan, dat wordt eigenlijk niet duidelijk uit te voorstellen. Dus de manier waarop het verwoord wordt voelt heel urgent. Tegelijkertijd ontbreekt de urgentie nog in de argumentatie.
2: Ja, ze zouden met meer voorbeelden moeten komen en dan zou het...
1: Bijzonder veel meer voorbeelden om de uitbreidingen logisch te laten klinken.
2: Ja, precies.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: R&B Rexha met New Religion. En het is weer tijd voor de van A naar B plaat.
1: Ja, en volgens mij mag ik hem vandaag aan jou voorschotelen hebben.
0: Ja, helaas wel.
1: Ja. Nou, ik ga het je iets wat makkelijker houden door het grofweg binnen dezelfde pak een beetje 2 decennia te houden.
0: Oké.
1: Eentje die ik al een tijdje niet heb gehoord, maar waar ik zelf best wel fan van ben. Pharrell Williams. Geen Happy, maar Freedom. Een beetje meer semi-gospel-achtig.
0: Ja. Lekker.
1: En laten we dan, waar denk je bij gospel aan? Een milkshake van Kelis, alsjeblieft.
0: Ja, oké.
1: Succes!
0: Goed, Pharrell Williams, Freedom is de eerste.

Pharrell Williams. Freedom, dat is de eerste plaat in de van A naar B plaat. Ik moet uiteindelijk naar Kellis toe gaan en Milkshake. Maar ja, deze is wel toch wel wat makkelijk. Van Pharrell Williams naar Pharrell Williams met Daft Punk en Get Lucky. Ja, het kon ook wel makkelijk.

0: Williams en Now Rogers en Get Lucky. Het was Daft Punk die in 1999 op Coachella stond.
1: Oh, in America.
0: America.
1: America.
0: Die net, dus die stonden daar zo. En Coachella, ja, het is altijd super groot. Enorme namen staan daar altijd elk jaar. En in 2018 was het de beurt aan Beyoncé. Ah. Nu met Break

0: Beyoncé.
1: Heerlijke plaat.
0: En op Coachella in 2018 stond zij dus met de groep waarmee ze is begonnen, Destiny's Child. Dus ze stond met Michelle en uiteindelijk ook met Kelly Rowland. En die heeft weer een plaat samengemaakt met David Guetta. Dit is When Love Takes Over.

0: Weekend en Dave Gahan, When Love Takes Over, in de Van A naar B plaats.
1: Ja, en een van de dingen die ik altijd zo leuk vind, en ik moet nu heel voorzichtig zijn met mijn bewoording, maar aan het eind van het jaar heb je altijd een lijst met een bepaalde rangschikking aan muzikale uitbrengsels.
2: De King 1500. Of zijn er 2000?
1: Nou, het is inderdaad een bekende concurrent van de King 1500. Ja, die is inmiddels al genoemd, dus daar kan ik niet meer. Dan is er altijd een bijdrager in de vorm van spraak op datzelfde station. Goed station trouwens. En die maakt een compilatie van een aantal tracks die in die ranglijst staan.
3: Ja.
1: In een van die compilaties zat deze. Vind ik altijd heel leuk. Ah. Want die had hem gemixt met Sommieu, Multicolor en Let Me Entertain You. Die
3: mix, oh, vet.
1: Ja, die mix die was bijzonder goed.
3: Ja. Ja, dat kan me heel goed voorstellen.
1: Moest even van het hart.
3: Ja. Goed, we zijn bezig met de Van A naar B-plaat. Begonnen bij Pharrell Williams met Freedom. Toen Daft Punk met Get Lucky. Daarna naar Beyoncé, Break My Soul. En dan Kelly Rowland.
1: En nu met Dave
3: Takes Over.
1: Ja, sorry.
3: Samen met David Guetta. En die had ik weer nodig om uiteindelijk naar de laatste te gaan. Kelis en Milkshake. Want die hebben samengewerkt.

0: Milkshake. En dat was hem dan, de Club to Date en de Van A naar B-plaat.
1: Ik heb weer genoten, Herbert. Dankjewel.
2: Jongens, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
4: Iets gemist? Of meedoen met de winactie? Check @ClubToDate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
6: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
5: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de 5e plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws.
4: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Uit 1982 van het album Thriller van Michael Jackson, het overbekende Billie Jean. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom bij deze Nice and Slow. Goedenavond. We hebben weer mooie muziek voor je. Onder meer een Franse klassieker en ook niet te vergeten.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks na het NOS-journaal van 10:30, dan hebben we 2 keer Hot Chocolate in je radio. Nu Vrouwtje. Met een heel leuke plaat. We hebben de tijd.
2: Ik ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan. Ik

2011, Lana Del Rey en Videogames. En toen zei ze, zo, dat was het dan. Ik heb één album gemaakt, nu ben ik er even klaar mee. En er zouden toch nog vele hits volgen voor Lana Del Rey. We gaan terug naar 1997 hier in Nice and Slow. Met de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

Wild World, geschreven door Cat Stevens. En hij produceerde ook deze versie van Jimmy Cliff, die een hele grote hit werd begin jaren 70. En we gaan op naar het NOS-journaal van 10:30. Dat doen we met deze van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Terug naar de jaren 60 inderdaad met The Onion Song.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: If You Don't Know Me By Now door Harold Melvin en de Blue Notes. Was Harold Melvin de zanger? Nee hoor, dat was de drummer. De zanger was Teddy Pendergrass.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Track je Hot Chocolate, de groep van Earl Brown. Als eerste I'll Put You Together Again. En daarna het tragische verhaal van Emma. When

Ze was 28 jaar toen ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2021. Barbara Pravi met Voila. En ze werd toen tweede in Rotterdam. En tot het nieuws van 11 uur heb ik er nog drie voor je. Rock Machine uit Canada met On the Outside. En dan hebben we ook Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met Making Plans uit 87. En we sluiten dit rijtje van drie af met Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergrootte druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: De Floaters met Float On uit 1977. En daarna nog maar weinig van ze vernomen, helaas.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. En ook dit uur hebben we weer straks na 11:30 Susanne Vreek van Gerda. En natuurlijk daarna...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Gladys Knight en de Pips. Maar nu gaan we naar België. Een nummer van Johan Vermeerder door Clouseau. Laat me nu toch niet alleen...

R.E.M. met Man on the Moon en Jason Mraz met I'm Yours. En tot het nieuws van 11:30 gaan we terug naar 2016 met Maaike Oudboter, dat ik je mis. Louis Capaldi hoor je ook met Someone You Loved en Sukiyaki van Kiyo Sakamoto. Yeah.

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat er naar verwachting om middernacht weer open. Dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: Tja, Gerda blijft het een mooie plaats vinden, hoor. Ze vindt het altijd leuk als ze hem draaien in IJsselslow rond de klok 11:30. Dus deze was weer speciaal voor jou, mijn liefste. Heel graag gedaan, hoor. En wel te rusten, hè?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. En 1973. Midnight Train to Georgia. En 1970. If I Were Your Woman. Gladys Knight en The Pips.

El Nubli en ik dacht 70, dat was Johnny Hallyday. En het is alweer tijd voor de laatste platen hier bij Meer Radio in IJsselstein. Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Harry Belafonte, samen met Jennifer Warnes in Skin to Skin. En de laatste is voor Against the Odds van Phil Collins. Ik wens je voor nu goede nacht. En wel te rusten, hè? You packed

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Young Money.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en haar laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.